maybe just we two. Adds up to I love you, and you love me.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostense Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendricks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de playoffs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
3: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
2: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Het is playoffs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
5: Welke spelers zijn terug vrijdag?
4: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
5: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
4: Ja, Brussel of Mechelen. Ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
2: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Voor ouderwetse radio, luister je...

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Ook vandaag wordt het opnieuw wisselvallig, met vooral in de voormiddag buien. Er zijn ook drogere periodes met enkele opklaringen. De maxima bereiken vandaag 11 graden. Morgen zijn er nog steeds veel wolken met af en toe opklaringen. Ook morgen blijft de kans op buien bestaan. De maxima gaan dan naar 12 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. Drie ervan werden in beslag genomen. Vier anderen werden geïmmobiliseerd. Vijf jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: We geven een steeds groter deel van ons inkomen uit aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie Enbeeld. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
3: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller omhoog gaan. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn 12 gewonden en 1 dode gevallen. Het dodelijke slachtoffer is een motorrijder van 28. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
5: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus ja, dat die 3 ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
3: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die wel opnieuw geopend. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al lang geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping trouwens aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens het tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen. De halve finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
6: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
3: Onze inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Ze is als 4e aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna meer wolken en buien. Frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

en zou haar eens duidelijk bevelen dat hooien, nog trooien, nog het lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug vol verbijstering staan.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Als je echt iets wil doen, vind je altijd een weg. Als je iets niet wil doen, vind je altijd een excuus.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
3: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen die heel opvallend zijn met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar dat ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
5: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Dieren- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dieren- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dieren- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De handelaars van de Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits.
2: Verkoop ik mijn ziel.
1: En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendricks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de play-offs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
3: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
2: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Het is play-offs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
5: Welke spelers zijn terug vrijdag?
4: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
5: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
4: Ja, Brussel of Mechelen. Ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Dansgroep Psychic brengt om 6:30 vanavond de show Hout in het Stoffersleuscentrum in Bredene. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Tijd Brûlé. En dan mag u er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen in Cultuurcentrum De Grote Post vandaag om 7:00 en morgen om 2:30 en om 7:00 ook. Tickets kosten €16. En dan heb ik nog dit. De Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt vandaag, morgen en zondag de funeraire komedie De Quagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 andere werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De rente op woonleningen zit op het hoogste pijl in 12 jaar. Wie een vaste rente neemt voor een lening op 25 jaar, betaalt meer dan 4%. Dat blijkt uit de rentebarometer van Immotheker Finotheker. HLM-beursexpert Pascal Papen legt uit hoe dat komt.
4: De inflatie die is gestegen. Begin dit jaar was de inflatie amper 1,7%. Maar momenteel bedraagt de inflatie al meer dan 3%. En later dit jaar zou dat zelfs 4% kunnen worden. Dat ligt natuurlijk aan een stijging van de olieprijs.
3: En gezien de politieke spanningen worden er ook niet meteen rentedalingen verwacht. In het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laat de Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad, die is op dit moment trouwens de kosten aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade nog op tot €70.000. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China is afgelopen. Hij nam vanochtend afscheid van de Chinese president Xi Jinping en stapte meteen daarna op het vliegtuig richting de VS. Volgens Trump is er een fantastisch handelsakkoord gesloten en zou China beloofd hebben geen militair materieel meer te leveren aan Iran. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog brede opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook begin volgende week wordt het wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.

Siska Siska, het project rond de Gentse singer-songwriter, komt op donderdagavond 4 juni een gratis concert geven in het Cultuurcafé van de Grote Post in Oostende.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
3: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen die heel opvallend zijn met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar dat ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Deze middag vindt een herdenking plaats aan het commandomonument op de Visserskaai in Oostende. De vriendenkring Paracommando herdenkt er de operatie Red Bean, waarbij ze in 1978 3000 Europeanen evacueerden tijdens een opstand in het toenmalige Zaïre. Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
5: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is the playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abtspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abtspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.
2: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, oud.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

Wie de try-out voorstelling van Han Solo en Warver Linden wil zien, is welkom op zaterdag 20 juni op uitnodiging van Comedy Oostende. Dat optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostense Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendricks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de playoffs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
3: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
2: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Het is playoffs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
5: Welke spelers zijn terug vrijdag?
4: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
5: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
4: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Dansgroep Psychic brengt om 6:30 vanavond de show Hout in het Stoffersleucentrum in Bredene. Tickets kosten €20.

Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Tête Brûlée. En dan mag u er vanavond voor Just une Illusion. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen in Cultuurcentrum De Grote Post vandaag om 7:00 en morgen om 2:30 en om 7:00 ook. Tickets kosten €16. En dan heb ik nog dit. De Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt vandaag, morgen en zondag de funeraire komedie De Quagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

Say Gold, een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 andere werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werd de extreem hoge waarde oxamil gemeten. Dat is een verboden pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
4: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder en het is ook gevaarlijk voor de mens.
3: Volgens de watergroep is er wel geen gevaar voor het drinkwater daar. Wie op dit moment een reis naar pakweg Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Piet Meijeren van reisorganisatie TUI.
5: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
3: Europese bestemmingen zoals Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. En intussen gaat de Nederlandse vliegmaatschappij Transavia stevig besparen omdat de kerosine zo duur is. Het gaat om een besparing van in totaal 10 miljoen euro. Mogelijk worden daar ook banen door geschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en tienduizenden euro's cash. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat Timmy dood is. En zwemster Florine Gaspar heeft haar eigen Belgisch record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en als 700ste sneller dan haar vorige record. Deze namiddag buien lokaal stevig en onweerachtig, fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen erna nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
0: Noordzee Gold.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
3: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woeger een andere wedstrijd.
5: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is the playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top 8. So we're looking forward to the series.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei hun dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets daarvoor kosten €16.

0: nice like you.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendricks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de playoffs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
4: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
3: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Het is playoffs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
6: Welke spelers zijn terug vrijdag?
5: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
6: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
5: Ja, Brussel of Mechelen, ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
3: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Noordzee Gold.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
2: Noordzee Gold.

Siska Siska, het project rond de Gentse singer-songwriter, komt op donderdagavond 4 juni een gratis concert geven in het Cultuurcafé van de Grote Post in Oostende.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 andere werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Vlaams minister van Omgeving Joop Broens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten. Wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
4: Oftewel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft. Oftewel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer herkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
3: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken van maandag 18 mei tot en met woensdag 27 mei. Die dag wordt er in het parlement gestemd over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon en komen er strengere regels als iemand ziek afwezig is. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Naar eigen zeggen als reactie op aanvallen door de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Er geldt nochtans al minstens een maand een staakt het vuren, maar het geweld is nooit echt gestopt. Sinds gisteren praten Libanon en Israël in Washington wel opnieuw over vrede. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt, het kwik daalt naar 6 graden. Morgen wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af. Er vallen opnieuw een aantal buien en de maxima morgen liggen rond 12 graden. Zondag hetzelfde weer, maar gelukkig wordt het dan al iets warmer, bij maxima rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
3: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen, die heel opvallend zijn, met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
5: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is a playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Oostende voor Anker. Het grootste maritieme festival van de Noordzee keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons. Wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

Be Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt, het kwik daalt naar 6 graden. Morgen wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af. Er vallen opnieuw een aantal buien en de maxima morgen liggen rond 12 graden. Zondag hetzelfde weer, maar gelukkig wordt het dan al iets warmer, bij maxima rond 15 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme l'a si bien dit la tortue.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisteren kwamen de leden van Beweging.net samen in het Oostendse Fort Napoleon voor de viering van Rerum Novarum. Ze werden er toegesproken door nationaal voorzitter Julie Hendricks de Vos. De rechtbank heeft een 22-jarige Echtegemnaar in beroep veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. Hij werd schuldig gevonden aan drugsgebruik en de verkoop van ketamine. De jaarlijkse zeezegening in Nieuwpoort werd gisteren beperkt tot een misviering in de Sint-Bernarduskerk. Door de felle wind moest men het buitenprogramma schrappen. Vandaag starten de kwartfinales van de playoffs basketbal. BC Oostende neemt het op tegen Brussel. Centerspeler Titan Anderson kijkt er naar uit.
4: It'll be the same matchup, I believe, and we look forward to coming out and competing.
3: Bij Oostende zijn ook Melsen en Gustafsson er weer bij, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Het is playoffs, iedereen zal top zijn en ik denk dat ze wat uitgerust gaan zijn op Brussel. En ik denk dat we ze zeker niet mogen onderschatten.
6: Welke spelers zijn terug vrijdag?
5: Ik denk dat Silas terug is, André terug. Ik denk dat we daar goed zitten, denk ik.
6: Jullie zijn blij dat jullie Brussel treffen in die kwartfinale?
5: Ja, Brussel of Mechelen. Ik denk dat we beide ploegen aankunnen en toch moeten bouwen naar die halve finale toe.
3: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust. De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abtspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abtspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Noordzee Gold, dat is ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De Blankenbergse politie deed een controle van elektrische fatbikes en stips. In totaal werden 65 tweewielers gecontroleerd. 3 ervan werden in beslag genomen. 4 andere werden geïmmobiliseerd. 5 jongeren kregen een PV omdat ze met een elektrische step reden terwijl ze nog geen 16 jaar oud waren. De markt van Gistel werd tijdelijk heringericht met bomen, bloembakken en zitbanken. De herinrichting kwam er dankzij het project Het Wandelende Bos en is een belangrijke voorbereiding voor de toekomstige heraanleg van de markt. Het Wandelende Bos blijft tot eind oktober. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wielerbelofte Jilke Michielsen is overleden. Ze was nog maar 19 en leed aan botkanker. Michielsen werd de voorbije jaren Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het omnium op de piste. 3 jaar geleden kreeg ze slecht nieuws en stopte ze met koersen. En begin deze maand zette Michielsen de chemotherapie stop, omdat haar lichaam het niet meer aankon. Nu is ze dus overleden. Haar dood werd bekendgemaakt op haar Instagram-account met de woorden niet zagen, gewoon genieten. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Peter Bruinhoge van de beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er weinig van.
4: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesitherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en die videoopvolgingen minder gaan doen. Ik denk dat we nu daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
3: De eerste afspraak moet wel sowieso fysiek zijn. Mensen mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat voor consultatie hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. Het gaat om 3 minderjarigen van 16 en 17. 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De 3e is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een 2e kreeg rakenklappen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen, met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e op 13 seconden. De Australier Hindley 3e op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. En in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e ritzege beet. Hij won de 3e etappe in de massasprint en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en koelt het af tot minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittig buien en 14 graden. En ook maandag en dinsdag nog buien. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er zijn dit verlengd weekend minder boekingen aan de kust. Het gaat om 20% minder overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. Grootste boosdoener is het weer. Op 6 plaatsen in Oostende staan postbussen. Woordenwissels is een lees- en schrijfproject van Laura van Maal.
3: Dat project is aan de hand van brieven, anonieme brieven, die je kan deponeren in hele mooie brievenbussen die heel opvallend zijn met verschillende vakken. Je kan zowel brieven schrijven in het Nederlands, brieven schrijven in een andere taal. Brieven van kinderen zijn ook welkom en brieven zonder woorden zijn ook welkom.
4: Is daar behoefte aan brieven schrijven en brieven lezen van mensen die je niet kent?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar een plek waar ze nog anoniem in contact kunnen komen met mensen. Anonieme verbinding, in stilte, zonder te roepen wie je bent of wat je doet. En dan denk ik dat brieven een heel veilige plaats zijn.
2: Vanavond speelt basketclub Oostende de kwartfinale van de play-offs tegen Brussel. Ook vorig weekend troffen beide teams elkaar al. Toch verwacht coach Dennis Woegerer een andere wedstrijd.
5: Well, I'm sure we're going to see another game. You know, this is the playoffs. We're going to see another Brussels. They'll be ready, and I know the coach very well. He will get them ready, and we need to be ready. But I would say this: it seems like Brussels is a team that suits us better than certain other teams in the top eight. So we're looking forward to the series.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.